Jakob jaft nu meier Befehl, 17, bet 21. En Jakob zeet to de Verste, wann mein Bruder Esau jun traft en fragt, to wem je hierst du, wo jest du han, en wem is all dit vee, dan zalst du zeien, dit is dien dene Jakob zient, dat is ne goof dat hij zien herr Esau je schekt haft, en check, hij zelst tjemt ans hinger on. En den weich jef hij befehl to dem tweede en den dreide, en al die dene die hinger on tjemen en zeed, zo zel je te Esau zeien, wann je ampfinge. En je zele ook zeien, check, dien dene Jakob tjemt hinger on. Hij dacht zo, ik wou Esau proeven door met te bevredigen. En dan nog her, waar ik aan zien. Vielleicht wordt hij mij dan opnemen. Dit is nu dan Jakob zijn plan. En hij hoopt dat de goof wordt aangenomen worden. Wil staat wordt dan menen dat Esau arm wordt aannemen. Nu 21 met 23. En zo jengt de goof verab. En Jakob zelfs blijft de nacht en de log. En een nacht neemt hij zijn twee vrouwen en de twee dienstmerkers en zijn afzeens en jengt even den Jabok vlus. Hij neemt den en schekt den even den vlus met alles wat hij daar had. Deze nacht heeft Jakob zijn wichtigste ervaring. De stad waar hij even den Jabok vlus jengt is een zeer drieje wildnis stad. Daar waren tot tijde schoop hoort die er schoop en den vlus drinken worden. Wann da wohnt er wie? Wo Jakob wie is ne zeer eenzame stad. Daar zijn kleine boy aan jede zied. Dit is wo Jakob nu ganz alleen is. Hij is nicht een vrouwe man, en arm is angst. Hij had Esau schlecht behandeld. Zijn schwindler is am nu hinger aangekomen. God had hem nicht gezegd dat hij de eerste geboort en den zegen en zoon weich kriegen zou. Gott wird am de versorgt ha. Nu haft er alles vorab geschickt, ob er hei blift an de andere Seed, dort wann sein Bruder Esau kämmt, hei vielleicht Jakob wird anbringen, ob er dort evriet wird geschont worden. En so is Jakob da nu ganz allein in der Nacht. 24. Vers. En de Nacht rosselt ein Mann mit an, wat dat aanvangt te dagen. Ik wil hier een paar dingen proberen klaar te maken. Dat is gezegd worden dat Jakob rosselen deed. Ik geloof niet dat Jakob zich deze nacht met iedereen rosselen wil. Zijn gedanken waren nog op Laban, dat we nu hingen aan. En Jakob kon zich niet met hem vergelijken. En dan weer nu Esau, die ver aan is. En Jakob wil zich niet met hem rosselen. Dit weer een zeer zware tijd voor hem. Hij wil zeggen nu met geen rosselen. Hij wil bloos alleen zijn. En dan is de vraag, wer is dit die hier nu met Jakob rosselen deed de nacht? Daar is allerhand verspeculeren over wer dat is geweest. Ik leef dat.

He streit sich mit dem Engel und de Gewinne. He hielt und prachet. He funk am bi Bettel und dort red he mit uns. Dort heet der Herr Gott. Der Herr es ihn angedenk. Jo, der Herr es ihn angedenk, oder? Der Herr es ihn nome. Dort wir sechs Zähne aus der Herr Gott. Der Herr Jesus fährt dem, dort he in dieser Welt anankäm. Nu de 24. Vers. Und als he sagt, dort he Jakob nicht dolschrieg, schlug he am an de Haft. Und de Haft wird utgelenk, als he mit am rosselt. Jakob jeft nicht so leicht ab. He is nicht so ne Person. Und he streeft mit am. Schließlich de Dämon, die mit am rosselt, am vertreple. 26. Vers. Und he, Dämon, seht, Lot mi gone, dan dat deed al doge. En hij, dat heet Jakob, zei, ik lot die nicht gone, buiten du mi zegne worst. Wat passiert nu? Jakob hält die man bloos vast. Hij deed nicht rosle. Hij hält dis man bloos vast. Hij had uitgevangen dat eene nicht kan met God strijden en gewinnen. De enige weg, wo du kanst met God overeen zinnen, es Hand te geven en am vast te houden. Abraham had dat geleerd en dat is waarom hij Amen zegt te God. Hij leeft God en God rekent aan dat aan als je rechtigheid. Hij verleidt zich gans op God. En wanneer du en ik betoor zijn, dan zal wie God en am alleen vertrouwen. Wanneer du am vast helst, dan is hij reed die te helpen. En nu wordt Jakob zijn naam geënderd. In de 27e en 28e vers. En hij zei te hem, wat is die naam? En hij zei, Jakob. En hij zei, die naam zal niet meer Jakob zijn, maar Israël. Dan du hast met God en met mensen gestreefd en hast gewonnen. Nu is hij niet meer Jakob, de schwindler. Nu is hij Israël. Dan zo zegt hij, du hast zo als een kenigs zin, macht je hart over God en mensen, en hast je wanne. Nu wordt hij nie in de tour van Israël je op een boord worden, en des man Jakob. 29 betardig. En Jakob vroeg hem, bitte, zei mij wat die nomen is. En hij zegt, wo kämt dat, dat du mij vraagst wegen mijn nomen? En dan geef hij hem een zegen. En Jakob nannte de Stad Penuel. Dan ik heb God gezichtlich gezien en dag is mijn leven geschoond. Jakob had den Heer zijn engel gezien, Jezus, zoals hij weer, eer hij in deze wereld in hen kwam. Nu is Jakob reed van daar weer te gaan. Hij is een andere man. 31 en 32. En als hij Penuel verleidt, jinkt de zon op. Aber hij hinkt, wil zijn haft uitgelenkt weer. Daarom eten de tjinge Israël, bet vandaag en dag, nicht dat vlees dat in de halling van de haft is, wil dat is waar hij Jakob sloeg, en de zin verdreed. De Heer moest Jakob treplig maken, am bet door te brengen, dat hij zich dem Heer wordt even geven. Jakob wil niet voorts ingeven, dit is zoals hij weer. Hij verstond zich te weren en hij dacht zo dat hij dag gewinnen kon. Schließlich wacht hij aan dat het niet mogelijk weer. Aber wil zich nog niet gaan geven, also wat deed God? God wordt hem zekerlijk in een moment haar kunt doolholen. Aber dan wordt Jakob zijn wellen nog niet gaan gegeven zijn. De Jakob weer zo als een mutter die er zin en een aak zetten moet, wil zij gorstig weer je waast. Am een stoot roept zij. En vroeg hem of hij nog zetten deed. Hij zei, jo, ik doe zetten. Aber innerlijk stoor ik. Dat is krijgt wat wordt zinnen met Jakob passiert. Hij wordt innerlijk nog gestoonen haar. Hij weer nog niet reed zich hand te geven. Aber zei hoe de Heer met hem handelen deed. Hij sloeg de halling in zijn haft. En dat woord sloeg is vielleicht te streng. Dat weer vielleicht meer zo, als wanneer hij hem had scherp aangescheerd, maar dat weer genoeg Jakob loom te maken. Daardoor is Jakob.

Jakob jaft nu meier Befehl, 17 bet 21. En Jakob zeet to de Verste, wann mein Bruder Esau jun traft en fragt, to wem je hierst du, wo jest du han, en wem is all dit vee, dan zalst du zeien, dit is dien dene Jakob zient, dat is ne goof dat hij zien her Esau je schekt haft, en tjek, hij zelst tjemt an zinger on. En den weich geef hij befehl to dem tweede en den dreide, en al die dene die hing eraan tjeme en zeed, zo zel je te Esau zeien van je ampfinge. En je zele ook zeien, tjek, dien dene Jakob tjemt hing eraan. Hij dacht zo, ik wou Esau proeven door met te bevredje, en dan nog her, waar ik am zene, verleicht wat hij mij dan opnemen. Dit is nu dan Jakob zijn plan. En hij hoopt dat die goof wordt aangenomen worden. Wil staat wordt dan menen dat Esau arm wordt aannemen. Nu 21 met 23. En zo jengt die goof verab. En Jakob zelfs blijft die nacht en die loog. En een nacht neemt hij zijn twee vrouwen en die twee dienstmerkers en zijn afzeens en jengt even den Jabok vlus. Hij neemt den en schekt den even den vlus met alles wat hij daar had. Deze nacht heeft Jakob zijn wichtigste ervaring. De stad waar hij even den Jabok vlus ging, is een zeer drieje wildnis stad. Daar waren tot tijde schoop hoort die er schoop en den vlus drinken worden, want daar woonden weer. Waar Jakob weer is een zeer eenzame stad. Daar zijn kleine boy aan jede zied. Dit is waar Jakob nu ganz alleen is. Hij is niet een vrouwe man, en arm is angst. Hij had Esau slecht behandeld. Zijn schwindelen is am nu hinger aangekomen. God had hem niet gezegd dat hij de eerste geboort en den zegen en zoon weich kriegen zou. God wordt am de verzorgd ha. Nu heeft hij alles voorop geschickt, aber hij blijft aan de andere zied, dat wann zijn broeder Esau kämt, hij verlegt Jakob wordt aanbrengen, aber dat Evriet wordt geschoond worden. En zo is Jakob daar nu ganz alleen in een nacht. 24. Vers. En die nacht rasselt een man met aan, wat dat aanvangt te dorgen. Ik wil hier een paar dingen proberen klaar te maken. Dat is gezegd worden dat Jakob rasselen deed. Ik geloof niet dat Jakob zich deze nacht met iemand rasselen wil. Zijn gedanken waren nog op Laban, dat we nu hingen aan. En Jakob kon zich niet met hem vergelijken. En dan weer nu Esau, die ver aan is. En Jakob wil zich niet met hem rasselen. Dit weer een zeer zware tijd voor hem. Hij wil zeggen nu met geenem rasselen. Hij wil bloos alleen zijn. En dan is de vraag, wer is dit die hier nu met Jakob rasselen deed de nacht? Daar is allerhand verspeculeren even wer dat is geweest. Ik leef dat het zes geenem is geweest als Jezus Christus, eer hij in deze wereld in kwam. Daar is een profetieing in Hosea 12, 1 tot 5, dat ik hier lezen wil. Ephraim recht zich num wind, en jaagt dem oostwind hinger aan. Den dag even vermeert hij leeges. Ze maken een bond met Assur, en Eel wordt naar Egypte genomen. De Heer heeft ook een strijd met Jude, en wordt Jakob rechte wegen zijn weg, en daarvoor wat hij gewaast is. Hij kreeg zijn broeder zijn haak te holen, en deeg zijn kracht deed hij met God strijden. Jo, hij streed zich met dem engel en deed gewinnen. Hij hield en prachet. Hij vonk aan bij battle en door reed hij met ons. Dat heet de Heer God. De Heer is zijn aangedenk. Jo, de Heer is zijn aangedenk, oder? De Heer is zijn nomen. Dat weer zes tjene als de Heer God. De Heer Jezus verdem dat hij in deze wereld en aankwam. Nu de 24e vers.
Und als er sah, dass er Jakob nicht durchschrieg, schlug er ihm an die Haft. Und die Haft ward utgelenkt, als er mit ihm rasselte. Jakob jeft nicht so leicht ab. Er ist nicht so eine Person. Und er streeft mit ihm. Schließlich de Dämon, die mit ihm rasselt, ihm vertreble. 26. Vers. Und he, Dämon, sagt, lot mi gone, dann dat dat al doge. Und he, dat heet Jakob, sagt, ek lot die nicht gone, bitte du mi segne worst. Wat passiert nu? Jakob hält Dämon bloß fast. He dat nicht rasselen. He hält des Mann bloß fast. Hij had uitgevangen dat een nicht kan met God strijden en gewinnen. De enige weg hoe du kanst met God overeen zijn, is hand te geven en hem vast te houden. Abraham had dat geleerd en dat is waarom hij amen zei te God. Hij leeft God en God rekent aan dat aan als je rechtigheid. Hij verleidt zich gans op God. En wanneer du en ik betoor zijn, dann tja wie Gott an Arm allein vertrue. Wann du am Faust hältst, dann es he red, die zu halpen. Und nu wird Jakob sein Name geändert. In der 27. und 28. Vers. Und he sagt zu Arm, wat ist dein Name? Und he sagt, Jakob. Und he sagt, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, aber Israel. Dann du hast mit Gott und mit Menschen gestreift und hast gewonnen. Nu is hij nicht mehr Jakob, der Schwindler. Nu is hij Israel. Dann so seht hij, du hast so aus dem Königs sehen, Macht gehad über Gott und Menschen und hast gewonnen. Nu wird er nie in der Tour von Israel geappenbart worden und des Mann Jakob. 29 bis 30. Und Jakob frug ihm, bitte, sei mir, wat die Name is. Und he said, wo kommt dort, dat du mi fragst wegen mi Name? Und dann jef he am en Segen. Und Jakob nannt de Stad Penuel. Dann ek ha Gott gesächtlich gesehne, en doch es mein Leben geschont. Jakob hod den Herr sin Engel gesehne, Jesus, so als he wir, ehe he in diese Welt innen käm. Nu is Jakob reed van daar wieder te gonnen. Hij is een andere man. 31 en 32. En als hij Penuel verleidt, jinkt de zon op. Ober hij hinkt, wil zijn haft uitgelenkt weer. Daarom eten de kingen Israël, bet vandaag en dag, niet dat vlees dat in de halling van de haft is. Wil dat is waar hij Jakob sloeg. En de zin verdreed. De Herr muss Jakob treblich machen, am bat dort te bringen, dat hij zich dem Herr wird evergeven. Jakob will nicht voorts eingeven. Dit is so als hij wie. Hij verstand zich te wehren, en hij dacht zo, dat hij dag gewinnen kon. Schließlich wart hij aan, dat het nicht möglich wie. Ob wil zich nog nicht aangeven, also wat deed Gott? Gott wird am sicherlich in einem Moment ha kunt dolholen. Aber dann wird Jakob sein Welle noch nicht angegeben sein. Der Jakob wird so aus einer Mutter, die er sehen und er eingesetzt muss, weil sie gostig wie er warst. Am Stoot raubt sie und frug ihm, ob er noch sette deed. Er sagt, jo, ich do sette, aber innerlich stoe ich. Dort ist krank, was wird seine mit Jakob passiert. Er wird innerlich noch gestohlen haben. Er wird noch nicht reid, sich Hand zu geben. Aber sie, wo der Herr mit ihm handeln deed. Er schlug die Halling in seine Haft. Und das Wort schlug ist vielleicht zu streng. Das wäre vielleicht mehr so, als wenn er ihm hat scharf angeschiert, aber das wäre genug, Jakob lohnt zu machen. Dadurch ist Jakob nu anbehalpen. Der Mann sagt nu zu ihm, lass mich gehen. Aber Jakob hält ihn fest und sagt, nee, ich will den Segen haben. Dort streven en rasselen is nu even. En nu wordt Jakob een geestelijke natuur bewezen en wordt zich op God verloten. Aber dat wordt niet even nacht passeren. Aber nu is hij een man met geloven. En weet, wie zijn ook manchmal zo.
Wir kennen nicht Gott zum gefallen leben, solange als wir uns auf uns eigenes Verständnis und Weisheit verloten. Wir müssen uns ganz hingeben. Dann kann der Herr seine Arbeit an und durch uns wiederstahlen. Jakob wir Gott sein Mann, den Bund wieder zu stahlen, den der Herr Abraham und Isaac gegeben hat. Aber Jakob muss erst durch eine Schule gehen und zu Tide wird das sehr schwor. Aber Gott geeft nicht ab mit ihm. Und als Jakob von Penuel wieder hängt, wie er ein anderer Mann, red dem Herr gehorsam zu sein. Dort ist für uns eine gute Lektion, lehre dem Herr gehorsam zu sein. Ich verlaut nu bei das nächste Mal Gottes Segen, mein Freund.

Warbera bi Avon Maitland District School Board, sen roed studenten treene schulhan en welkom te heiten ondingsdag, September den 8. Die kennet verstoen dat de treene schul tiet kon onverhofs onkomen voor families en wie waren junt helpen roed feilen voor dessen evergangstiet. Wie han all de wichtigste information top gesommelt om junt roed te merken. Wann die nie te ons omgeeng san, feng uit wat wie onterbeiden han. Je kan all de information fangen bij de website am.sby.ca/back-to-school-26.